0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verreinen?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
4: Zet neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Mick Jagger himself with the Rolling Stones start me up. I thought I would just start the last hour with something a little bit more lively. How are we doing this morning? How is a Monday treating you, my Eden FM family? I pray that you had an awesome, awesome weekend. I'm very happy that you are tuned in. And as I said, we've reached the last hour of your Rise and Shine a breakfast show. You've already started your day. Let's have a good week together. I want you to stay tuned a little bit later on in the show. I'm going to be interviewing assistant director, rather, of marketing and communication for road safety management in the mobility department of the Western Cape. And of course, that is Sawela Matlhalo. So I'm really looking forward to that. And we are going to be putting the spotlight and chatting about public transport and safe commuting. So that will be a little bit later on in the hour. In the meantime, we're going to go to the ads and some more music. Music for you to ease you into your Monday.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Zelfs al voordat ik dat aangemeld heb, is die gebarste pijp aan mijn straat recht gemaakt. Hier bij ons krijgt die Democratic Alliance die basisse dingen recht. Ik wil hier ons dorp moet voor allemaal blij werk. Dus stem ik hier die verkiezing voor die DA.
2: Die menings wat in hierdie advertentie uitgedrukt is, is die van die politieke partij.
0: And it's time for us to have a listen to John Plaikies with your daily sports report.
4: Hy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Per Eden FM Sport is ek, John Plaikies. Hartlik, hartlik welkom. In hierdie verslag begin ons met die uitslae aan die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks. Gele kaarte en beserings aan sleutelspelers het sy span Saterdag teen die Stormers gekelder. Met een telling van 39-22, glo die haaiese breier JP Peterson. Peterson sê echter, daar was ook positieve punte. Die ander uitslaan die reeks, Glasgow Warriors 36, Connect 19, Dragons 31, Ospreys 38, Bulls 57, Lions 15, Zebra 12, Edinburgh 29. Ulster en Munster speel gelijk op met 26-11. Scarlett 27, Benetton 26, Leinster 29 en Cardiff Rugby 5. Die Suid-Afrikaanse Rugby Unie kan volgende jaar meer as 350 miljoen rand minder as in 'n nuwe wêreldbekerjaar verdien. Uit kommersiële inkomste, hekinkomste en verdienste uit TV-uitsaairegte volgens 'n betroubare nuusblad. Dit terwyl die beheerliggaam se uitgawes kan verhoog ter voorbereiding op die wêreldbeker en weens aansporingsbonusse. Die Protea se hoë keuse was Sondag 'n besprekingspunt op die derde dag van die eerste toets in Australië in Durban, waar 'n paar kolwerskaars aan die gang was, voordat hulle hulle paaltjies verloor het. Die toespan sal vandag op 33-0 met 'n voorsprong van 139 lopies op die vierde dag voortkolf. Manchester City het sy posisie bo aan die Engelse Premier Liga punte leer Sondag versterk deur Liverpool op Anfield met 3-0 te verniel. City is nou 3 punte voor die kampioen Arsenal. Die vreugdevuur het Sondag hoog gebrand toe Zheng Qinwen die eerste tennisspeler geword het om die Chinese Open in Beijing te wen. Sy het die Russiese tiener Mara Andreeva met 7-5 en 6-4 geklop. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die All Blacks het 'n verpletterende oorwinning van 50-19 oor die Wallabies behaal en hulle hierdeur merkwaardige onoorwonde rekord op Eden Park verder uit te bou. Nieu-Seeland het 5 van sy 7-3 in die tweede helft gedruk om die Bledisloe beker te behou en is nou reeds 54 wedstryde onoorwonde by sy vesting in Auckland. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op plee nummer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Eden FM Oldsworth.

0: الصراحة حسيت أنتي في الكرام كامونس في أصل لكوفهم في يارزا أخوتهم ريكلك سين إن تان لقيك في مكلين دكتور سي سيمون لك سكريف را توتس فن داخ تابري كوليج
1: Goedemorgen Jolien en allemaal een herteltje. Ik heb Silas met de zoon van Heidelberg. O Jolien, mijn naam, ik was hectiek, maar het was goed. Maar ik wil net volgend veel vragen, is zij niet net. Ik heb net zo'n request voor verjaarsdag. Dat is Imelda, Michaels, Millie, bekend als Millie. En ook Ivan Planner. En Francis, Reuters, en allemaal wat nog samen met hulle verjaardag. Hulle moet een aangename dag heet en mag die sien van die Heere altijd hier op hulle rus. En dan wil ik ook net vir u vraag om net, ook vir my familie, my vrienden en my vriend, geseënde dag ek toewens en al die konfirmante wat gister aangeneem is, geseënde dag met hulle heet. Mooi bly, bye, en geniet jou dagie ook. Bye, bye, dankie, bye.
2: Basie, dankie. Mooi dag vir jy ook. Nou ja, Joe George het inligting deurgestuur. Het jy geweet, die regering subsidieer openbare vervoer, insluitend Go George bus tariewe. Die man behoort nodig te hê om een werkgeleentheid van die hand te wys, omdat jy dit nie kan bekostig om werk toe te ry nie. Oktober is nationale vervoermaand, en Go George is trots deel van die regeringse onderneming om jou bekostigbare en omgevingsvriendelike openbare vervoer te bring. Go George, gaaf met jou besie en die omgeving, inderdaad. Mense, dit so makkelijk vandag. Jy het nie nodig om te sê, maar ek het nie een kaartje overrijd om by die weg uit te kom nie. Dit word vir jou makkeliker en beter gemaakt. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, AfrikaCheck has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from AfrikaCheck to help you identify reliable information, understanding the facts, and make an informed decision when you vote. Tyd so 27 minute na die uur van 10 en 10:30 lees DJ Sebastian vir ons die headlines in Engels natuurlik.
3: Dame, goeiemorgen, ek luister nou waar oor julle praat, ne? Ek bly by ons maar dienstcentrum in Groendakkies. Ek hoor nou, jy sê, hoe word die ou mense sy geld misbruik. Maar binnen by ons is ook mense wat geld uitdien, maar ons praat nou van een specifieke persoon, ne? Hy pijp hier die vrou. Dan sien hy vrou miskien van hy 2400 rand. Sien die vrou miskien net 700 rand. Wat sy nie sien, sy krijg miskien nou soos 2 pakkies dit en 70 rand. Dan kom hy weer oor 2 weke 2 pakkies dit en 70 rand. Nee. Hy die vrou sy uitdeed alles. Ons was al by Sasa, toe sê Sasa van my, hulle kan niks maak aan die story nie. Dis die vrou Sia wat het doen, maar die man het hou vast. Met stem, toe gaan al, laat ons die politie die vrou sy ID gaan haal by hom, ne? Hy gee die ID, toe sy klag geregistreer is, toe vat hy man weer.
4: Goeiemorgen Jolien en Sebastian, ek wil nie daar vir krant. Melkbed Hoorinkies, Teddy Bee, sê veel geluk op sy verjaarsdag. En hy met sy dag en niet van Auntie Jean.

0: Ja, baie interessante liedjie daai, nee. Baie interessante liedjie daai. Ja, jy gaan nog baie hoor, nee. Jy gaan nog daai liedjie nog baie hoor. 0605052691 nee, vir my hallo.
1: Sebas, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, Fanny.
1: Ek en Landie sê die show, die land sê mekaar, die regering.
0: Hmm.
1: Het in elkaar harre gesny, ek weet nie vir wie nie, maar... ons wil net een verrasburgerlik wens op sy
0: yes, verjaarsdag.
1: Yes. Of hy nou 85 is, ek weet dat nie zo mooi nie, maar alles sien voor hom en ek geef hom Psalm 50 wat sê dat hy moet die Heere anderp in die tijd van benauwdheid. En die Heere sal hom help, maar hy moet die Heere eer, ne?
0: Ja, ja.
1: En speel toch voor hom iets mooi, maar van sy knijpzaken, ne? Dat het goed gaan, ek kom van ek en die regering af. Hier bij Weersonkel, ne?
0: Ik hoor jou, vriend. Ik hoor jou. Ja, nee. Baie dankie. Ons maak ons gereed vir die nieuwshoogtepunte in Afrikaans. Ons vat gauw hier in jy neef my lou.
2: Hai, goeiemiddag, Sebas. Groot van jou, jou prachtige familie. En dan ligt sy, het is geleidend aan shirts. Wat zaterdag vir jaar is Stalin. Ja, en dan heb ik lekker geen niet. En dan wil ek net groot vir allemaal is geskakel is, Jolien. Allemaal is ingeskakeld. As allemaal wat ingeskakeld is, is baardelike groet. Sebas, dan wil ek net haase aan Rasper sê, geluk op sy 85e verjaarsdag. Weet nou nie eindelijk hoe oud is hy nie, maar ek sê maar nou 85, wat ek geloof en vertrouw dat hy een geseende dag hier gaan doen. Dankie Sebas, met geskakel, nee.
0: Baie dankie daar, vriendin. Kom, we sluit aan bij die nieuwshoogtepunte in Afrikaans.

0: All right, welcome back. As promised, we are going to be sharing with you three tips on spot election misinformation.
1: This is Africa Check. Ahead of South Africa's local government elections on 4 November, we are bringing you a series of short guides to help you vote with confidence and to help you recognize misinformation when you see or hear it. Each guide covers something you need to know before election day. Today, three tips to spot election misinformation. During election season, the volume of misinformation circulating on social media increases sharply. Some of it is old footage presented as new. Some is content taken out of context. And increasingly, some of it is generated entirely by AI. Realistic images, audio clips, and videos of things that never happened. Not all of it is easy to identify, but some of it is, especially if you slow down and know what to look for. Tip 1. Check the source. Who is sharing this content, and do they have a track record you can verify? Is the story being reported by more than one outlet you recognize and trust? A claim that appears on a single account but nowhere else should be treated with caution, no matter how convincing it looks. Tip 2. Look carefully at images, video, and audio. For images, a reverse image search available through Google and other search engines can show you where a photo originally came from and whether it's been used in a different context than when it was first published. For video and audio, AI-generated content often has signs. Unnatural blinking or movement, hands or teeth that don't look quite right, lighting that seems off, or a voice that sounds flat or slightly stilted. No single tool catches everything, and AI is improving fast, but looking carefully can help. Tip 3, slow down. Misinformation travels fast because it's designed to trigger a reaction. Shock, anger, fear, or outrage. If a piece of content makes you feel strongly enough to share it immediately, that's exactly the moment to pause. Strong emotion is not evidence that something is true. For more guides like this one, visit africacheck.org and follow Africa Check on social media.
0: All right, thank you so much to Africa Check right there. Yeah, sharing that information. I told you earlier on that we will be sharing that with you right here on the Midday Connection. So there you have it, you know. Brilliant stuff. Great initiative. All right, 060-505-2690. Don't forget, at about 4:30, a little bit later on, we're going to be having a chat towards it. With the George Municipality's Traffic Department. They're going to be chatting to Paul Amos right here on the Midday Connection. And then Grant says, lach my klaar vir die mense wat sê, ek is 85 jaar oud Rasper. Geluk my verjaardag, broeder. En dan kom hier nog een boodskapie deur wat sê, happy birthday aan ons eie Grant Rasper. Mag die Heer om nog baie jare spaar. Rassie, baie liefde uit Nysnaai, dis Nicolien Stuurman en my dochters en my ma, baie lief vir jou. Hip hip, hooray, brother. Daar gaan het, ou Rassie. Ek kreeg boodskapie daar uit die prachtige Nysna. Weet nie of jou Rassie daar enige hoor het nie, maar het klink vir my asof die man ingeskakel is. Ingeskakel. Ene van my, hallo.
2: Hallo, Sebas.
0: Hallo, Antima.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Grant op sy 85ste verjaardag. Goed het dan gins op sy leven en sy dag om my lekker geniet en die vieren laat hoogbrand.
0: Yes, yes.
2: En ook baie geluk aan Jolien Poppas, die van lang verwacht, wat ook vandag verjaard. Ja. Baie geluk op jou verjaardag, Jolien.
0: Ja.
2: Moet ek dan gins op jou leven en jy jou dag ook lekker geniet.
0: Mm.
2: En jy die vieren ook laat hoogbrand.
0: O ja, beslis.
2: En dit kom met baie liefde van Antima van Vjalbeda.
0: Baie dank, Antima.
2: Dankie, Sebas. Mooi dag.
0: Mooi dag, Antima. Mooi dag, Antima. Wat sê jy, Kathleen?
3: Morgen, Sebas.
0: Morgen, morgen.
3: Ik moet je daar voor Grant zijn, toch een leuk op verjaardag, hè?
0: Yes, yes.
3: En ik moet het gaan niet, en dat ik moet het doen, niet.
0: Mm.
3: Dit kom hier van Kathleen de Jager en Jackie Botha.
0: Baie dankie, Kathleen.
3: Dat is die Antianwiese sop die die dag geproot daar by die burgers in die Merdoelage centrum.
0: Ja, baie dankie daar, die Kathleen. Bas.
3: En die dag het ek nog voor jaar ook.
0: Ja, ek onthou jou. Bye. Ek onthou dit, ja. Broeder, wat sê jy?
4: Middag, sê Sebastien is nie als nie so min. Ek wil nou wonder nou, waar gaan die jelde grant se party wees? Is dit nou by die groendakkies of waar, want jy kan nie klaps toe gaan met die oma nie, man. Kiek die jelde, sal in sy jare, 79 is die spieletjies nie, man. Maar, dis al jelde wat ek van weet, wat op die deks nog gooi, waar jy oude door maak. Hmm. Ek, ons moet maar plannen maak, ek kan sy impola, wat check jy?
0: Broeder, ek gaan my nie inlaat daar by die sake nie. Maar nou ja, Rassie, hoor jy daar, broeder, jy is al ou man wat nog so actief is op die deks. Dat is nou wat die mense sê. Jy neef hem hallo.
5: Goeiemiddag. Sebastien. Ek kan nie op jou naam kom. Sebastien, goeiemiddag, man. Ja, dit is lekker gestaan gewees om pastoor JP se stem op die radio weer te hoor. Ja, dan wil ek aan my maatjes groet by radio wat my stem kan hoor. En ek groet my familie en ek groet my kinders, Wilbert en Deedrey. Ja, en eigenlijk daar verraste met sy verjaarsdag, maar goed het in gins op sy leven hoor. Sebastien, kom hier van Anna, wat by hoor, het oud zwaar en geef my een mooie dag hier, Sebastien.

0: All right, welcome back. It is Open Heavens, right here on your voice in paradise, all the way from our, all the way from our Otoon studios. All right, welcome back. Welcome back. And thank you so much to Jaleen Feroz and Maki. It is 20 minutes past the hour of 1 o'clock. Your positive thought also coming up and a bit of sporting news. All right. My name is Iman Lief, my brother Sebastian. Ik is ingehaken en geskakel op die program en ek geniet die sonskyn bus, man. So sê Floy, happy birthday aan Ouman Rasper. Hy verjaar vandag, nee, geluk daar aan die ou man, ou Rassie. Jeroen, even hallo.
1: Middag, middag, Sebas. Hallo. En gestakel by die werk. Groete sê vir al die maaikies.
0: Ja.
1: Almal moet een baie mooi ingesiende dagie hier. Dan wil ek net baie, baie dankie sê vir my familie daar in Stellenbosch, wat ons in Naweek so lekker ontvang het. Ek het het rechter waar geniet daar by hulle. Kraan, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, hoe dit in guns op jou leven. En mag daar nog vele mooie gezonde jaren bij jou leven gevoegd word. Geniet jou speciale dag. Sebastien, een mooie dag daar in je atelier. Het komt nog met bij je liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag.
0: Bye, dank je Katrina. Hallo.
2: Goedemiddag, sê Sebas.
0: Ja, middag, sê broeder.
2: Ja, en ingeschakeld.
0: Yes, sir.
2: Prachtige Rauwesdal. Basie, dan wil ik vanmiddag baie dankie sê vir Masara vir die prachtige gebed vir ons ou mensies vandaar.
0: O ja, ja.
2: Ja, en dan wil ek ook net goeiemiddag sê aan al ons prachtige anties en tanties. Manne van die Here in die hele opvangsgebied is hartelijk gegroet. Allemaal met een prachtige en een geseënde dag hier.
0: Goed yes,
2: gaan, veilig wees allemaal. Baie liefde, Jacques Windvogel.
0: Baie dankie Jacques, baie dankie Jacques. Hier neem hallo.
3: Hai, goeiemiddag Sebastian.
0: Middag daar.
3: Ek het sitte dag vir per Grant gesê met hom dag geniet. Maar al is Grant so oud, nee, hy is nog haps vir hom ouderdom. Ons kan hom ook nie onderskat nie. Ek wacht net vir my koek wat hy met die lewe oudswering toe. Dat kom met liefde van Beverly. Thank you, Sebastian.
0: Thank you so much, Bev. Yes, yes, yes. Middag sê Sebastian. En wil ek daar vir Rasper sê, happy birthday man, en hy moet sy dag geniet. Het kom van Rose en Cookie, hy is mos 85, nee. Nou, ja, ek gaan nie kommentaar lewe oor die manse ouderdomie, maar hy sal myself die saak moet hanteer. Hier leven my lou.
4: Basie, middag, amal in die Suidkaap.
0: Dankie, was Sarah.
4: Mina Conradi, Ankendas, Winnie, Elsie, Maureen, julle is so goed, aan die Essie en Ankel Baba, aan die Molly en Joanna, en sister Pettenbroep het, julle is gegroet, aan die Poppy, aan die Ma, Katrina, aan die Monica, Celeste, Handje, die vonkelvrou, van Concordia, en Nysna, julle is gegroet, mooi blij, en liefde aan allemaal in die Suidkaap, Ma Sarah.
0: Dankie, Ma Sarah.
5: Hi, goeiemiddag, Passie. Ek wil dit, my innige sympathie, met jou daar, met my vrienden, wat gestelde ma verloor het, Megan, Larmerie, en is wat Christoffels, dat gestelde mami, en het wat afgestaan het, by Stefan en Lel. Sy was ook my beste maaike gewees, en ook my tweede moeder. Ons gaan haar baie mis, en ja, baie sterkte aan julle Megan en Larmerie, dank aan julle.
0: Baie dankie daar, Joanne, sterkte daar in die van die breë familie daar. Dankie Joanne vir die boodskapie. Ja nee, ons waardeer dit, nee, ons gesels allemaal lekker saam. Die nommer hier net is 044-884-0831 en FM, hallo.
6: Goeiemiddag, goeiemiddag, Sebas, ek meld maar net aan.
0: Dankie Pikkel.
6: Pikkel hier die dan uit, ja, en Raspe, geniet het, aan sy.
0: Baie dankie Pikkel, jy sê, ou Rassie, ek moet het geniet, nee, Rasper, jy moet het geniet, broeder, geluk met jou verjaarsdag, ou maater, alles sterkte daar vir jou.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okra Vors for only R89.95 per kilogram. Pork quarter pack for R84.95 per kilogram. Chicken braai packs for R69.95 per kilogram. Texan burger patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willisel hier. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suidkaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met die suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

0: Ja, weer eens hartelijk goeiemiddag. Welkom, welkom. Dit is inderdaad die afternoon drive tot en met 6 uur keer de hoop saam met jou. Baie dankie aan al die programme wat vooraf gegaan het. Ons sê dankie aan Carpe Diem. Ons ontbijtprogram tussen die ure van 6 en 9. Lynn Cloutie, baie, baie dankie. En dan, onze dank gaat ook uit aan Jolien vir ons makier. Baie dankie, Jolien. Dat hy vir ons hoe lekker die kontrei vat. Dit is Bas, the Midday Connection. Thank you very much, Bas. En dan Dr. Willie Selje met sake gesprek. Dankie, Dok. Van nou is het tijd vir die afternoon drive. Ek sien is waslapies wat deurkom by 06-05-05-26-93. Middag sê Paul, wil net vandag vir Grant baie geluk sê op sy verjaarsdag. Alles wat mooi is vir die dag, baie sterkte, dit kom van Auntie Dorothy. En dan Jalse Wayne en Doreen Cameron uit die prachtige mossel. Baie hartelijk goeiemiddag.
1: Hartelijke goeiemiddag, Paula op skidops, ingehakket, ingeskakeld, Choppa ontspan, so my lekker op die rusbank in mossel. Baie is maandag, Choppa waar brandt het, Auntie Lena kom in. Hier sê dat jy moeg is baie geluk aan Grant Hammond met sy verjaarsdag vandag. En Rochelle Boyce het ook vandag vir jaar. Auntie Vaughn, papa daar by Rosemont Dienstcentrum, is hartelike groet, het een prachtige Mosselbaai. Hallo senior burgers, en by die aftreeoord in Mosselbaai, Benevolent Park, is hartelike groet, baie liefde en sien van Elswin en Doreen Cameron, Mr. Maas, het een prachtige Mosselbaai choppe.
0: Lekker man, Elswin en Doreen Cameron het een prachtige Mosselbaai. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die afternoon drive. En dan my groot neef Dean, hy is ingehak en ingeskakel, hy sê, Jesus is love. Lekker kassen, dit is so. Ek groet ook vanmiddag my hairstylist Kyle Bol John, Mr. Paula Hobbs live on the scene. Lekker Mr. Kyle. Kom, ons maak vanmiddag daar in Volmoed. En ons groet die burgemeesteres van Volmoed. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag sê.
2: Ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseende dag hê. Dan wil ek vir Grand Damos baie, baie geluk wees met sy verjaarsdag. Goedheid en guns op sy leven en mag hy sy speciale dag geniet. Mr. Paul moet een mooie dag die dag in die atelier. Ek kom nou met baie liefde van Katrina uit de Lekke. Koel, binderige, vol moet. Mooi dag.
0: Mooi dag. Uit een koel, winderige volmoed. Ja. Dat gaan ons ook bring by vanmiddagse onderwerp wat ek saam met u wil deel, maar bykie meer daar oor later. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die afternoon drive.
3: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag sê.
3: Paul, ek wil net ook gesel, is wat so van Heidelberg, ek wil net ook, ook vir Grant geluk sê op sy 85ste verjaarsdag en ek hoop, hy geniet het elke oomblik van dit. En as hy me net onthou, hy verjaar nog, heel jaar, tot weer volgende jaar toe, die 12e. Mooi dag vir julle ook in Hertel Jewa, God sien en elkeen in Heidelberg. Hulle moet een geseende dag heet, en hulle moet hulle dag geniet. Mooi bly, bye.
0: Mooi bly, bye bye. Auntie Monza, nee man, moet nie dit moet nie hops doen hier op oordreen nie. Kijk wat doen Auntie Monza. Sy stief vir my foto hier so van sy visie en een chippie. En dan sy so'n groene geekie ook by. Oh, Auntie Monza, hoekom doen jy dit? Ey, na. Goeiemiddag, Auntie Monza.
4: Goeiemiddag, meneer.
0: Middag, sê.
4: Geseend en een lekker dag verder. Goed vir die familie by die huis. Al die prachtige maatjes en luisteraars. Bekend en onbekend is ook goed. Nou, kijk nou, waar kom my kutskos vandaan, meneer? Amas ei toch. Ek sal maar niks sê nie.
0: Moet niks sê nie, soblief. Uit die prachtige Gaza hier is prachtige Elsie. Hartelijk goeiemiddag, Elsie.
5: Hartelijk goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag sê.
5: Prachtige, rustige Gaza. Goed vanmiddag. Al die Eden FM maaikies. En dan wil ek ook net vanmiddag sê, geluk aan Grant. En allemaal wie vandag verjaar met lekker verjaar. Allemaal is hartelijk goed. Andoelie, oomlie, Emmy. Dankie vir julle omgee, jy nie kan van Gaza. My dochters, julle is so goed. En Eister Babbelisjes, jy moet ook een mooie dag het. Eister JJ, veilig is op die pad. Jalsie, die prachtige Gaza, dank.
0: Dankie Jalsie, uit die prachtige Gaza. En dan groet Kavuks ons met 'n 18 seconde lang stemnota. Ja, kom ons probeer om het so kort as moeilik te hou. Hoe korter jou stemnota, hoe beter gee jy kans vir iemand anders om ook iets te sê vanmiddag hier op die Drive Time Show. Goeiemiddag, Kevoks.
6: En jy, Mr. Pollard, Kevoks, moet ook net aanmelden dat hy, as sy oor is by die radio, aanraak en geskakel. Ook uit een cool George uit, maar ons, kijk, ek met so'n man wat er gewoon te denken het, man. Ek wacht vir die regen vir my groentetijd. Maar mooi dag vir jou, my vriend, en al die eerden vrienden.
0: Daar sê, Kevoks, Kevoks. Kevokieland. Na dat vertentiebreek gee ek vir jou die spyskaart vir die rest van die middag. So bly ingehaak en bly ingeskakel. It is your Drive Time Show. Good afternoon, Eden FM. Yeah.
7: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
8: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
9: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slechts R79,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsties teen slechts R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellingtonstraat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord, altyd teen die regte prijs.

Ja, ons blijft lekker met de klanken van Cool in the Gang hier op die Lifetime Show. Too Hot, 29 past 4. Indien jy dat nou net ingeskakel het, ek praat vanmiddag met jou oor die impak van die weersomstandighede op jou gemoed. Ons het flissies op daai gemaak daar by sonlig. Nou die mense wat weet, hulle sê sonlig skei serotonien af nou. Serotonien is dan ook bekend as die gelukshormoon. En daarom op bewolkte dag, ja. Ek kan amper eens bewolk sê nie, want ek wil dit nie sê nie. Krijg jou lichaam ongelukkig minder daarvan. En dis ook om jy gauw oor mismoedig voel en moeg voel en prikkelbaar is. En in donker en koue is daar weer meer melatonien. Nou, melatonien is die slaaphormoon. Dis een beetje bewolk hier nie, waar ek nie een oud soort. Ek was daar nou. Kom ek zo papa pas met dag. Nice night, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refresh store at Nice Now Mall with great opening specials. Enjoy 20GB for R109 and 40GB for only R169 per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nice Now Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Nice No More, refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October to the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea.

0: Marasse Paula ook.
1: Marasse Fazi.
0: Paula, de groen jou prachtige familie ook. Dan groet ek ook vir al die vorige omroepers en hulle programme, as ook hulle families, alle luisteraars, Paula, Bubbles en onze groep, as ook al my Edenmaatjes, familievrienden, allemaal is hartelijke groet. Dan wil ek graag aan speciale personen in my leven wil ek groet. Auntie Ellis, Rode Dase van Jamesstraat. Ek wil net vir haar sê, dit was lekker van zaterdag, een beetje hard bij haar te kon gesirrit. Paula, sy is 95 years old en sy lyk soos 59 years old. Ach, sy lyk soos 59 en nie 95. Ja, ek wil net vir haar sê, dit was baie lekker van haar om daar dokter Rouda te kon gesien het. En dan ook baie dankie aan die dametje wat haar phone vir my leen, Veronica, as ook haar man Donovan, en hulle sê hallo, Paula, dan wil ek net daar sê aan baie speciale DJ ook in my leven, DJ Rasper, ek wil het aan hom sê geluk op sy 85ste verjaarsdag, en net goed het in gins op sy prachtige leven voor en toe, ja, ons mis hom, en was lekker om sy stem altijd so te hoor op die lucht, wat mooi blij met Paula, en joe, die boodskap is een bykie lang, maar dankie Paula, ek is nog nie ingeskakel hier, nee, mooi blij.
1: Als ik was, heel kaart veel, heel kaart veel. Nou, de advertentiebreek is het tijd voor die George Municipale geleef. Maar kom eens breek of vannacht voor advertentie. Maak het uit daar bij Manzi Water.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Ja, dis hoe die dinge gebeur hier by Afton Drive. Welkom by Maandag Joel. Dis so 'n nuwe insetsel wat ons het. Elke maandag die tyd, dan maak ons dit net lekker. Pure lekker te op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys. Eden FM, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, meneer Paul.
0: Middag sê.
1: Ja, baie dankie vir die muziek, meneer Maar, ons is te grand en nou, en ons is ook nog een duurlijk kreeg met de verre op. Ik was van een vierde jaar, ik kwam meneer Paul, als meneer, hij is tevreden voor, ik is dankbaar, ik is gewoon meisjes met eigen broer.
0: Ja.
1: Ja, ik zei bijdankie voor ons verschrikking die doof voor ons. Baie dankie, mooi aand sê vir julle.
0: Mooi aand, baie dankie.
1: Daar sê.
0: Bye. Ja, ek het my best probeer om vir Grant Rasper Melktyd Oorinkies Kommentator Damons in die hande te kry, maar lyk my die verjaarsdag vieren is al reeds besig om hoog te brand daar waar Rasper homself bevind. So my verantwoordelikheid is net om te sorg dat die klanke lekker is om aan te sluit by die feestvieringe. The Whispers. And the beat goes on. Good afternoon.

0: Hat op goeiemiddag, Rose Valentine is also tuned in. Katrina Aris, hartelijk goeiemiddag. Welkom bij de Avondendrijf. En Rachel de Silva is ook ingehaak en ingeschakeld. Ons maak het uit aan Waslapiland 06-0505-2693. Maar Paul wil net vir Grant baie geluk sê met sy verjaarsdag. Sover, ek hoop hy geniet het. En alles sien op sy nuwe lewensjaar. Dis nog 'n jaar wat die Here by sy lewe gevoeg het. Baie geluk Grant, ek gee vir jou Psalm 23. Dit kom van Kova, al die pad daarvan af Lady Smith. En dan een stemnota wat deurgekom het. Hartelijk, goeiemiddag, welkom bij die drive.
1: Middag, sê Mr. Paula, is Ramona ingeskakel, al die pad uit Meisna uit. Verjaarsdagwens gaan vandag naar Rasper toe. Rasper, jy moet lekker verjaar, Godse rijkste siening op jou verjaarsdag. Met liefde van Frank Veilen en Ramona, al die pad uit Meisna uit. Een lieflijke aand verder daar vir jou, Mr. Paula.

0: Oh, let it be me, let it be me, Peaches and Herb. Hy is hier om die register te teken. Hartlik goeiemiddag, Buta G, welkom by die Afternoon Drive.
1: Alright, alright. Hola, Hops. Hoe's dinge, maas, kind? Dinge gaan hier soos op die omweer in George. En ja, hoop jy te gesien in die gehad, ons het ook een gehad. Ja, nee, jong, die weer het maar partij sla invloed vooral op een Saturday, nee. Wanneer hy rugby is. En ek moest hier van een club staan en hier in nat en goed. Hola, nee, dat is hier. Dat is hier die lekkerste ding op, om sporen te eten op zo'n dag. Hey, Paula, maar ja, je hebt nog gezien de aarde. Je hebt zo'n prachtige luisteraars. En is het niet wel van de Heeres praat, zoals morgen weer. Krenwold Jansen gaan afstaan. Ik is niet beter kan.
0: Nou to nou, hij is uit die som. Na en Paula op pad huis toe, geniet die aand Max van die Bootsits. Hallo Max. Goedemiddag Paula, ingeskakel. Mark, die kombuis aan die brand. Dit kom van Tesserie. Ek en Laila vir oggend so lekker gesels oor hele paar onderwerpe en op 'n stadium het ons gepraat oor hierdie man, DJ Jazzy D. Here's Jazzy with Love in Silence. Good afternoon in FM. Jy gaat ons! Njerr!

0: Ja, kom ons luister wat sê hierdie luister. Hartlik goeiemiddag.
1: As jy aan praat met beskakel. En dan sê Freddy Nelson, wow, nice bola, old school, thank you back, way back, my brother. Freddy Nelson. Ook een boodschapje ontvang. Marple, nice man, je maakt mij nou verlang naar mijn dag. Palaboro, dankie, mooi aand verder. Baie dankie. Ilisma, lekker van jou te
0: hoor. Ja, ek sien wat gebeur hier. Ilisma wil my net wys dat sy is ingehaak en ingeskakel.

0: school tracks. Amazing birthday boy, kama sa old school na ato na ako eh. Dr. P, funny, nice na. And dan si Granville, Buta G.
1: Masuk kanta si Phil Joni man. In my time, pola hoops. Wat maak je? Jij wil dat ik naar huis toe gaan. Ik verlang naar mijn vrouw, man. Nee, wacht, pola. Ik kijk die was hij er van zo maar. Jij krijgt niet meer die type goed in. Jij zal het niet meer krijgen. Dat is het waarde. Waarde, maat. Dank je, pola. Je hebt zo'n mooie zo wat zien, maat.
0: Ja, zei. Groot eer en voorreg en plezier. Laatste ene keer, hartelijk goeiemiddag.
2: Goeienaand, dis die Paula Hops.
0: Nancy.
2: Hoe vinnige, happy birthday daar aan Grant. Hy moet sy dag lekker gedik nie, soos ek sien op sy status. Nee, hy geniet sy dag. Maar ja, mooi dag voor hom. Geseende jare sê. Mooi aan te jou, Paula Hops. Ek dat jou een en haar wil pushwis van.
0: Daar zijn, bye bye, dankie. Op die noot is het groetheid van u op sy kant af. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer morgen. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak dit die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. So just be lekker, man. Just be lekker. Moet nie die lewe vir iemand anders moeilik maak. He. Kom ons leef in vrede en liefde. Hier is Les Babani met jou nies om 6. Net daarna skakel ons oor na collega Cyril Williams met winde van verandering. Hartelijk goeie naand, Cyril Williams. Goeie naand, Les Babani.

Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.